Tesetab Touch FM kobarasteun inye kastoindenyon kole en inguni koimuchi ibaraste kabarastaetab mutyo en ketesetab Touch FM en olie nemiten ngwony nebo siling taman en ngoliot agenge. Niton ko fanelel koimuchi iyoku kabarastaengung en uitugul eleimiten konyo WhatsApp number nebo 0745-824-965 0745-824-965 Anani rutechi ofisisiek yog chemiten Bomet Town, Litein ag Kericho Town. Entebu tagatugul ibiruwe simoit en 0745-824-965 0745-824-965 Touch FM tugetab kwa lenjin komite nagobo nye